0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, more music.

0: zonnepanelen GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina, more music.

beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look. Christina.

Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg. Christina. Come on, get

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Every heartbeat.
3: Christina.
4: Emergency.

Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg. Christina, more music. Everywhere.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 of op de website. De VS stelt een nieuwe aanval op Iran uit die vandaag gepland stond. Dat schrijft Amerikaans president Trump op zijn sociale media. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel gevraagd hebben, omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaarstaat om aan te vallen als er geen akkoord komt. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar op een rekening staat waar niemand iets mee doet en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. Nu staat

0: verjaringstermijn op dat geld nog op 30 jaar. Maar dat wordt een pak korter, nog maar 5 jaar. ALN-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom.
1: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aanslapende euro's in de schatkist krijgen.
0: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maximaal rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden opnieuw.

0: Voortaan is Calligato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@calligato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Calligato!
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina, more music.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%, blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
2: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
1: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dan dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
3: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
1: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte

verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg met humanitaire hulp en zo'n 500 activisten aan boord. Israël onderschepte een 40-tal boten. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via de website. En afgelopen nacht is een asteroïde nipt langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed, die op zo'n 90.000 kilometer afstand passeerde. Dat is in de wetenschap echt vlakbij. Zo staat de maan bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er was wel nooit gevaar dat die asteroïde op de aarde zou botsen. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maximaal rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer. Vrijdag en in het weekend tot 26 graden.

af en toe hebben van die gebeurtenissen in ons leven die onze nasem, die op onze nasem pakken. Ja. Take My Breath Away was dat van Berlin. Straks hebben we het hier over een hele fijne thuiskomst voor iemand.

0: veilig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: GVL Technics. GVL. Voor al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camera

0: Airco, laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina,

Lekker feestje zo in de ochtend op de radio, dat moet kunnen. Hè. Zeker als Jennifer Lopez en David Guetta daarvoor zorgen, dan kan dat alleen maar een succes worden. Ook een succes was het dit weekend voor Dara uit Bulgarije. Ze werd als een heldin ontvangen bij haar thuiskomst na haar winst daar op het Songfestival.

als deze. Ja, als je zo'n nacht hebt die je eeuwig gaat blijven onthouden. Het is fijn, natuurlijk. Hè? Altijd een aanrader. Goed, straks hebben we het ook even over de fans van Harry Styles. Want die blijven ongelukkig met betrekking tot zijn optredens die hij op dit ogenblik aan het geven is. Eerst de Jay Giles Band.

Ik krijg zowaar zin in Zuiderse feestjes. Deze Loco Loco van Gordo en Renier hier bij Christina. Straks hebben we het nog even over Zuiderse temperaturen. Is de Sissy Sisters.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be of telefonisch 0473 44 92 99.
2: Calegado! Christina.

lekker ritme, om je dag in gang te trekken zo in de ochtend. Talk to You was dat van Enter en 54 Ultra hier bij Christina. Straks hebben we het hier over een grote Vlaamse ster die haar nieuwe album viert met een gratis concert en signeersessies in een grote stad aan de Belgische kust. Je hoort het allemaal in het volgende uur hier bij Christina. Eerst So In Love, dit is OMD op deze dinsdagochtend.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistondenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Zo mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Verlinde beslist, schrijft het Nieuwsblad. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Verlinde wil de maatregel uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
4: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
3: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
5: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
3: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18.

0: Je hoort de politie.
1: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
0: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig, omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.

Tame Impala hier bij Christina Samet, Jenny en Dracula was dat. Heb jij al eens vooruitgekeken naar het weer, dan weet je dat het tegen het einde van deze week lekker warm wordt, zonniger wordt, dat we gaan kunnen genieten van lenteweer. Maar kijk ook eens even verder naar volgende week, maandag en dinsdag bijvoorbeeld, dan krijgen we zowaar ja, een hittegolf. Het gaat boven de 30 graden voorlopig. Mam, mam, mam.

de indruk dat ik wat andere weer-apps moet bekijken tussendoor. Want als ik in een Apple-app kijk, dan gaat het tot boven de 30 graden begin volgende week. Maar als ik dan in andere weer-apps kijk, dan is het toch iets bescheidener tot 27 of zo. Dus. Maar in ieder geval, het wordt beter. Voilà, dat is de belangrijkste boodschap. Ik wou het toch nog even corrigeren. Hier is Rihanna op deze dinsdagochtend. Zij gaat zich op een andere manier bezighouden vandaag. Dit is SNL.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat, voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Aircool Yannick, Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit, naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick, zaterdag 23 en zondag 24 mei.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
3: Christina.

het klinkt wel grappig, deze Where is my husband van Ray, maar de echtgenote van de Britse realityster Katy Price is al bijna een week vermist. En ze laat ondertussen weten dat het echt geen grap is. Ze vraagt iedereen om mee te zoeken. Het kan dus echt gebeuren. Misschien kan je dus toch nog kans hebben. Hier is Mr. Props bij Christina met Waves.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

Geef toe, als je dat hoort, dat was toch een hele andere tijd. Hè. We keerden even terug naar 1981. Ik heb het als snotneus ook mogen meemaken. Tissimatic. En oh la la la, zo heet hij inderdaad, mocht het nog niet duidelijk geweest zijn. Goed, hier is Jessie J met B.O.B. samen. We keren terug naar wat hedendaagse werk. Price Tag.

Kygo, Khalid en Griffin samen. En Save My Love was dat hier bij Christina. Het is dinsdagochtend. Als je niet weet waarheen gaan, je kan naar de markt gaan in Tremelo vandaag.

0: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Piero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
2: Go.be.
3: Christina.

I love hierbij, Christina. Wat een stevig einde van deze show is dat alsnog geworden. Veel plezier met de mensen van Let the Music Play. Zometeen non-stop tot 10 uur is dat. En dan is er Jean-Paul de Bie die je verder begeleidt richting de middag.

0: Christina Nieuws.
1: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Hun volledige naam verdwijnt van de badge. Daar komt alleen nog de voornaam op en een code van 5 cijfers. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist. Om het gevangenispersoneel te beschermen, zegt ze.
2: We hebben de laatste jaren een duidelijke toename gezien van ernstige incidenten waarbij gevangenismedewerkers worden geviseerd. Zo was er onder meer een wagen van een personeelsmedewerker die in brand werd gestoken. Ook in de privéomgevingen van familieleden waren er bedreigingen. En dat is wat we absoluut niet kunnen aanvaarden.
1: Verlinde wil de maatregel ook uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Er is afgelopen nacht een zware ontploffing geweest in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar de straat ligt vol glas van gebroken ramen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en wat de oorzaak is. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen heeft geen juist diploma. Dat schrijft De Morgen. Als een korpschef vertrekt, neemt een commissaris vaak tijdelijk over. Maar op die interimperiode staat geen maximumtermijn. Waardoor veel tijdelijke vervangers lang aanblijven en dus niet de juiste opleiding of brevetten hebben. De vakbonden vragen daarom strengere regels en meer controle. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
3: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
1: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, donderdag zon en wolken, het blijft droog bij 23 graden, vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Christina, more music.

0: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.
2: Christina, more music.

Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen. Koken wordt

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Christina,

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Halle in Vlaams-Brabant zijn 6000 flessen lachgas gestolen, die de politie in beslag had genomen bij een bende. Goed voor een straatwaarde van minstens 300.000 euro. Alleen, de politie kon die flessen niet opslaan in de rechtbank omdat ze kunnen ontploffen. Ze lieten ze daarom in de loods van de bende staan, verzegelden het gebouw en vervingen het slot. Maar enkele dagen later was alles weg. De daders en het lachgas worden opgespoord. Het parket onderzoekt de zaak. De prijs van kerosine is op 3 maanden tijd meer dan verdubbeld door het conflict in het Midden-Oosten. Wie het vliegtuig neemt, gaat dat binnenkort wellicht voelen, zegt luchtvaarteconoom Wouter de Wulf.
3: De vluchten naar Turkije en Egypte zullen misschien niet onmiddellijk veel duurder worden, maar het is wel zo dat voor de luchtvaartmaatschappijen is de kost om het vliegen tussen de 20% en 30% duurder geworden. Dus die gaan dat sowieso vroeg of laat in hun ticketprijzen doorrekenen. Dus ik verwacht toch wel een prijsstijging de komende weken en maanden.
2: Daarnaast zullen heel wat luchtvaartmaatschappijen wellicht vluchten schrappen. Volgens Amerikaans president Trump zijn er zeer positieve ontwikkelingen in de gesprekken met Iran over een mogelijk einde aan de oorlog. Trump zegt dat hij van bondgenoten in het Midden-Oosten hoort dat er bijna een akkoord is. Dat zou voorkomen dat Iran kernwapens kan maken. Gisteravond stelde Trump een nieuwe aanval op Iran die vandaag gepland stond uit, omdat hij een akkoord verwacht. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maximaal rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, vanaf donderdag droger en warmer, vanaf vrijdag volop zon. Christine.

Ja, als je die muziek hoort, dan moet er niks meer bij verteld worden. Maar toch doe ik het wel, hoor. Michael Jackson was dit met Wannabe Startin' Something. En zo beginnen wij deze nieuwe editie van Let The Music Play. Deeltje 2, dinsdagochtend, dat moet ik u niet vertellen. Tenzij dat je nog niet goed wakker bent. Maar ik veronderstel het tegenovergestelde te zijn. Welkom bij ons. Welkom hier bij Christina. En dit is een nummer van Oscar and the Wolf met Britain.

Nacht in Amsterdam, wie kon het ook anders zijn dan Bazaar. Rond 10:30, ja, gewoontegetrouw, een goede ouwe die wij presenteren elke weekdag rond dat tijdstip. En vandaag is het de nummer van de Zombies met Time of the Season. Dat wil ik je nu alvast verklappen. Maar ook dit is bijzonder mooi en een dikke tijd geleden, toen een grote hit voor George Harrison van de Beatles. Hier is What is Life.

Olivia Rodrigo. En ik heb nog een bericht voor sportievelingen. Want aanstaande vrijdag 22 mei 's avonds gaat de zoveelste editie van de Averrechte Jogging door. Met vertrek aan het clublokaal van Molenzolle Voetbalclub. Meedoen of komen supporteren, dat is de boodschap voor jullie.

En dit was Sabrina Carpenter met een nummer van vorig jaar met Manchild. En wat hebben wij nog in de aanbieding tussen nu en 11 uur? Ed Sheeran, Raymond van het Groene Woud.

Toto heeft erg veel mooie dingen gebracht. En dit was daar zo'n voorbeeldje van. Toto met Hold the Line. Raymond van het Groene Woud, heb ik u beloofd wel. Die komt er zo meteen aan. En dan kan jij mee gaan tja-tja-tjaaien. Als dat woord bestaat. Als je tenminste alleen bent. Want wie weet, kijken anderen mee.

Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be of telefonisch 0473 44 92 99. Calegado.

is een mooi statement. Hè? Die nummer van The Temptations bracht een mooie oproep aan iedereen. Aan alle heren, treat her like a lady. Wij gaan afscheid nemen en dat is ook een boodschap, maar minder prettig voor mij althans. Ik zie je morgen terug 10:00 en zometeen is er Wim van Akker.

0: laagste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs voor benzine 95 komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder, plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Een record aantal Vlamingen vermijdt extra belastingen via een zogenaamde doorgeefschenking. Dat gebeurde vorig jaar via ruim 1200 akten. Goed voor een belastingvrijstelling van dik 31 miljoen euro. Experte Isabel Verhulst.
2: Een doorgeefschenking is een techniek om een dubbele belasting te vermijden naar de volgende generaties toe. Dus eigenlijk, je erft iets en je kunt dat meteen gaan doorgeven aan je kinderen of kleinkinderen. En in plaats van en de eerste keer erfbelasting te betalen en de tweede keer schenkbelasting, betaal je maar één keer de erfbelasting.
1: Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en tot 26 graden.
3: Christina.

Twee singer-songwriters die elkaar gevonden hebben. Dat waren Max, tezamen met Andy Grammer en The Thing I Love. Dankjewel Jean-Paul. En we zijn weer bijzonder verheugd dat u weer voor ons gekozen hebt. En dat u weer mee aanschuift aan de lunchbreaktafel. Welkom!

0: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Christine.

komt er straks nog muziek aan van Lost Frequencies met So Much Beauty Around Us. En ook Maroon 5 die zit nog in de pijplijn met een nummer over diertjes. En over diertjes gesproken. Freddie Mercury van Queen die was dol op katten. Tijdens tournees belde hij zelfs regelmatig speciaal naar huis om met zijn katten te praten. En droeg hij zelfs een solo album Mr. Bad Guy

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina.

Allemaal beestjes, Animals, dat was Maroon 5. En Spencer Pratt, bekend van zijn optreden in de reality show The Hills, heeft zijn zinnen gezet op een politieke carrière en wil de volgende burgemeester van Los Angeles worden. Tegenover de zittende burgemeester Karen Bass en gemeenteraadslid Nitya Raman voert Pratt een campagne die volledig losstaat van elke politieke partij. Hij heeft stellig verklaard dat als hij de verkiezingen verliest, hij Los Angeles helemaal zal verlaten om wat hij de laatste Amerikaanse droom noemt na te jagen.

Groep gebouwd omheen Randy Backman, die ooit al deel uitmaakte van Backman Turner Overdrive. Later zou hij deze band oprichten, Iron Horse. En die scoorde toch een gigantische hit in 1979 met Sweet Louise. Dit zijn Robin Thicke, tezamen met Pharrell.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een bloedinzameling in het buurtzorghuis van Wiekevorst op donderdag 21 mei van 18 uur tot 20 uur 30. Iedereen die een goede gezondheid verkeert, komt in aanmerking om bloed te geven en zo je medemensen te helpen. U kan best op voorhand een afspraak maken via rodekruis.be.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

Babette, tezamen met Maxim. En die scoren toch wel, hè? Met hoe dan ook hier in deze lunchbreak op deze dinsdag. Vandaag zijn we de 19e mei. Voor degenen die er pas bij komen, van harte welkom nog tot 1 uur. Muzikale versnaperingen alom. Blijf hangen, dat is dus de boodschap. Dit is een disco classic. Eentje uit 1984 gaan we nog eens meepikken. Van The Pointer Sisters. I'm so excited. Tonight.

Er mag al eens gedanst worden. En de Pointer Sisters, dat zijn de ideale kandidaten om het vuur aan het lont te steken. I'm so excited was dat. Een nieuwe auto kopen voelt tegenwoordig bijna als een vastgoeddeal. Alles wordt duurder, niet alleen door belastingen, maar vooral door de enorme hoeveelheid regels waar moderne auto's aan moeten voldoen. Extra veiligheidssystemen, strengere emissie-eisen en verplichte assistenten drijven de prijs flink op. Daardoor verdwijnen betaalbare stadsauto's langzaam uit het straatbeeld. Juist daar wil ze in Brussel, de EU, nu veranderingen in brengen. Het doel, nieuwe auto's betaalbaar maken voor mensen die geen behoefte hebben aan een luxe SUV of een peperdure elektrische wagen. De Europese Unie werkt samen met autofabrikanten aan een compleet nieuwe categorie compacte modellen die simpeler, lichter en goedkoper

0: laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. letsgo.be.

Tijdens haar live optredens durfde ze wel eens uit de bocht gaan, met andere woorden. Er kwam af en toe wel eens een valse noot uit deze Tanita Tikaram. Dat was Gertrude Desham. Dit is muziek uit Noorwegen van de Bouw.

0: Christina Nieuws.
1: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Hermans stopt meteen met optreden. Alles wat nog gepland stond, wordt geschrapt. Dokters kijken nu hoe ze zo kwalitatief mogelijk verder kan leven. Margriet Hermans is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Brotaars van Child Focus.
2: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
1: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, dan kan je Child Focus bellen via 116-3x0. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder. Plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
3: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen het is niet altijd makkelijk om in een omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
1: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legde wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. Politie en parquet onderzoeken de zware ontploffing van afgelopen nacht in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar 2 huizen raakten wel zwaar beschadigd en in de buurt vlogen verschillende ramen stuk. Ook ontwijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Christina.

Dat is natuurlijk ook een vorm van onverschilligheid. I don't give a fuck. Dat was Dua Lipa uit 2018 al hoor. Dus de tijd gaat snel. Gebruik hem wel. Dat is een gekend spreekwoord. Maar dat staat nog altijd als een paal boven water. Dit is Hot Chocolate. Girl Crazy in de lunchbreak.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Je bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement. Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
2: Christina,

Dat is natuurlijk ook iets wat wij bijzonder graag promoten. Drive Safe van Miles Smith en Neil Horan. Dat op deze dinsdag vandaag, de 19e van mei. Als je vandaag nog langs de dokter langs moet, hou er dan rekening mee dat die vandaag een klein beetje een feestdag vieren. Het is namelijk Wereldhuisartsendag. Dit is muziek van Whitesnake uit 1987. Here I Go Again.

0: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina,

Een ingetogen, maar toch oh zo mooi nummer van Bella Kay en I Love It. En Chaperone die was ook nog aanwezig in de lunchbreak met The Giver. Dit zijn de dames van Wilson Phillips.

Half 1 bij Christina met dit fantastische nummer toch wel van Wilson Phillips. Dat was Hold On. In opdracht van Fluvius starten vanaf 26 mei nutswerken in de Van Beethovenlaan, de Waverlei en het gemeenteplein in Putten. In elke van deze straten wordt telkens één week gewerkt. In de Waverlei zal tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Er wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid voor schoolgaande kinderen. Zo bakent men de werfzone extra af en blijft het voetpad ten alle tijden toegankelijk. Het gemeenteplein is mogelijk gedurende enkele dagen enkel bereikbaar via de Lierbaan. De parking aan de parochiezaal die blijft wel bereikbaar. De werken zullen 3 weken duren.

Daar straks nog de betreurde Robert Palmer met Every Kind of People. En deze dame die heeft gisteren bijzonder goed nieuws gekregen. Want ze trekt maar liefst 60 miljoen euro terug van de fiscus in Spanje. Het Hoge Rechtshof al daar heeft haar vrijgesproken van belastingfraude namelijk. Shakira, daar heb ik het dan over. Je hoort er nog eens Zoo hier bij Christina. Komt u er pas bij, welkom in de lunchbreak en een smakelijk eten. Dit zijn Tears for Fears met een waarachtige klassieker. Dit is Head Over Heels.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.
2: Every second.
3: Christina.

I Got You van Nick Carter. Ook nog even meegeven dat we nog een bijzonder leuke namiddag in het verschiet hebben. Straks vanaf 2 uur natuurlijk Gert van Leden en ook Bart Smolders komt nog langs vanaf 4 uur.

0: 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Christina.

Harry Styles van het weekend is hij eraan begonnen aan zijn concertreeks in Amsterdam. En de fans zijn natuurlijk laaiend enthousiast. Dat was nog eens American Girls. Wij moeten er vandoor, maar we zeggen dat we morgen terug zijn vanaf zo'n uur of elf voor de lunchbreak. Afronden doen we met Dante Thomas en Press. Dit is Miss California. Nog een fijne dinsdag en tot morgen.

0: Christina Nieuws.
1: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Maag-darm-leverarts Karen Geboes legt uit waar ze aan leidt.
2: Een neuroendocrine carcinoom met de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage

0: 40. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaerts van Child Focus.
1: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
0: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen? Dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit. En ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt, bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
2: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
0: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië, in Zuid-Spanje, zijn vorige nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Een Engelsman, Michael Beale, is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
3: Every second, every heartbeat. Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
2: Christina,

0: Open Deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze Open Deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open Deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in keuken van Covera!
3: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be of telefonisch 0473 44 92 99.
4: Calegado! Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. Er komen veel reacties binnen op het nieuws over Margriet Hermans. Onder meer Camille, Isabella A. en James Cook wensen haar veel liefs en sterkte toe. Margriet Hermans heeft een zeldzame agressieve kanker.

Wiel is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Wiel is 45 en werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.

De Backstreet Boys met Get Down, You're the One for Me. Hele goedemiddag, samen de dinsdagmiddag door met muziek van Kiki D, Duran Duran, Michael Jackson, Madonna en Sabrina Carpenter en Betty White. Dat is voor straks, eerst de Swedish House Mafia.

Owl City en Carly Rae Jepsen. It's always a good time hier bij Christina. Met nu de nieuwe van Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. Letzgo.be.
1: Christina.

uit het vijfde studioalbum van Robbie Williams, Escapology, dat in 2002 kwam. Feel the Music met The Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Goedemiddag.

Michael Jackson met Beat It. De Rolling Stones die hebben de videoclip van hun nieuwe single In The Stars gedeeld. Daarin verschijnen Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood als digitaal verjongde versies van zichzelf. De clip werd gemaakt met deepfake technology van het bedrijf Deep Voodoo. Zeker eens gaan kijken. Dit is ondertussen Doe Maar met Doris.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een loodinzameling in het buurtzorghuis van Wiekevorst op donderdag 21 mei van 18 uur tot 20.30 uur. Iedereen die een goede gezondheid verkeert, komt in aanmerking om bloed te geven en zo je medemensen te helpen. U kan best op voorhand een afspraak maken via rodekruis.be.
2: Christina. Ask yourself.

40 jaar verschil tussen de twee. Sabrina Carpenter is 27, Madonna 67. Samen op het podium van Coachella gestaan en nu ook samen de single uitgebracht Bring Your Love. Back to the 80s bij Christina met Earth, Wind and Fire. Let's groove!

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, hij is op den Berg.
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.

Wanneer mogen we eindelijk nog eens nieuwe muziek van Ibe verwachten? In 2019 won hij de Voice van Vlaanderen. 2 jaar geleden deed hij mee aan Sing Again, dat hij ook won. Maar nieuwe muziek die blijft uit. Van 6 jaar geleden was dat Perfect Storm. En dit is de laatste tot aan het nieuws en weer van 3 uur. Dasha.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
2: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting, maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
1: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij door het rood reed. Dat heeft de politierechtbank in Brugge beslist. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt aan een kruispunt. Het licht stond al zo'n halve minuut op rood. Maar volgens zijn advocaat was Verhofstadt gewoon verstrooid en veroorzaakte hij geen gevaarlijke situatie omdat hij traag reed. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoort.

0: Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
1: Christina.

Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. En zo zijn we beland in deel 2 van At Work Hits op dit alweer wisselvallige dinsdagmiddag. Maar nog eventjes doorbijten. Het mooie weer komt eraan tegen het einde van de week. En mooie muziek die krijg je nu bij Christina van onder andere Luna, Judith, Kamerad, Roxette en Jimmy Cliff. En ook deze One It Wonder uit de jaren 80 is erbij. Hollywood Bouillant met What's the Color of Money?

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.

Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Ik lees hier zo net dat Dennis Lockerier, de naam zegt je misschien niet veel of helemaal niks, maar dat is de zanger en medeoprichter van de Amerikaanse band Dr. Hook and the Medicine Show. Hij is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij kampte met een nierziekte. Naar Nederland nu met Mai Tai, Female Intuition.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: GVL Technics. Voor al uw elektrische vragen, de installatie en renovatie van uw elektriciteit, alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering, zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: GVL, ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics, Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
3: Christina,

Muse, Undisclosed Desire. En ook voor de beste classic hits zit je hier goed bij, Christina. Wat dacht je van deze uit 1979?

Camerad en Be Mine. Nick Cave heeft laten doorschemeren dat de Nick Cave en de Bad Seeds weer in de studio zitten. Dat schreef hij op zijn blog The Red Hand Files. Ze zouden in een studio in het Londense Islington aan het rommelen zijn met het vage idee om misschien een nieuwe plaat te maken. Wordt dus vervolgd.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.
2: Every second.
3: Christina.

Ed Sheeran. En dat was meteen de titel van de plaat, Azizam. De nieuwe single van Suzanne en Freek halverwege, die komt hier regelmatig langs bij Christina. Dit is er eentje van 6 jaar geleden. Weg van jou.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg. Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Hij is op den Berg.
2: Christina.

Jimmy Cliff en Reggae Nights. Jarig vandaag op deze dinsdag 19 mei. Pete Townsend van The Who. Die wordt er 81. Grace Jones 78. Yes van Yes en The Plastic Population bekend van dit. The Only Way Is Up wordt 63. Ilse de Meulemeester 55. En Sam Smith 34. Nog een fijne dinsdag met zo dadelijk Bart Smolders in je radio. Sometimes.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
4: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting. Maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
3: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. In het onderzoek naar de dood van een man van 47 in Tiene zijn 3 verdachten opgepakt. Dat laat het parket weten. Het gaat om de ex van het slachtoffer, een vrouw van 42, zijn zoon van 20 en een vriend van de zoon van 19. Het slachtoffer overleed afgelopen donderdag in zijn eigen woning. Al snel bleek dat hij gewelddadig om het leven werd gebracht. Alle verdachten ontkennen wel elke betrokkenheid. En de ebola-epidemie die op dit moment woedt in Congo kan nog lang aanslepen. Daar waarschuwt de WHO voor. De vorige epidemie duurde 2 jaar en voor deze variant is er geen vaccin. De WHO onderzoekt wel welke kandidaatvaccins of behandelingen beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden. In Congo kwamen nu al zo'n 130 mensen om door ebola. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden, ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken, het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
5: Every heartbeat. Christina.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round.

dinsdagnamiddag. Lost Frequencies van een jaar of 5 geleden met Where Are You Now? Ik weet niet waar jij bent, misschien wel onderweg naar huis. Wees dan voorzichtig. Ik ben alleszins hier achter de microfoon gekropen voor een uurtje samen onderweg. Vandaag geen feestdag, geen brugdag, geen groot spektakel vandaag. Gewoon een dinsdag die rustig verder doet. En soms zijn dat eigenlijk nog wel de beste dagen. Welkom bij Onderweg.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.

gaat vooruit, hè. 2008, de grote doorbraak voor Alphabeat met Fascination was eigenlijk bij ons in Europa hun enige wapenfeit. In 2019 maakten ze trouwens nog eens een officiële comeback, maar dat heeft niet tot in Europa gereikt. Het is bijna 4:15, dinsdagnamiddag, zometeen een classic van INXS met Mystify, na deze van Sober.

0: je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina, de stad wordt van...

grote namen door de jaren heen geworden. En terecht hoor, deze Pommelintijs met Ik Moet Gaan. En afgelopen zondag was het feest in Brugge en misschien donderdag nog een groter feest. Want Club Brugge versloeg Unio afgelopen zondag met 5-0 voor Vijfcijfers. En aanstaande donderdag kan het kampioen spelen als het zelf wint tegen KV Mechelen. Het gelijkspeel tegen KV Mechelen en Unio puntenverlies leidt in Gent. En het verliest van KV Mechelen, maar Unio ook aan het kortste eind trekt in Gent. Als één van die drie een feit zijn, dan is Club Brugge kampioen. Halleluja in Brugge.

was 2015 toen ze een internationale wereldhit scoorde met Be The One. En haar status als superster werd definitief bezegeld met de mega-hit New Rules uit 17. En dit was nog maar van 2 jaar geleden, want de hitmachine blijft maar draaien voor deze Dua Lipa met Dance The Night. 4:30 geweest. Goedemiddag, vrienden.

afgelopen zaterdag was het nog groot feest ten huize van Janet Jackson, want ze kreeg een nieuwe voordeur op 16 mei. Want ze bereikte de magische leeftijd van 60 jaar voor deze pop- en R&B-legende Janet Jackson met Nasty. Het is bijna 4:15, vrienden. Dinsdag namiddag, welkom bij Onderweg. Dit is Brian Adams met The Only Thing That Looks Good On Me.

0: Op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. letsgo.be.
1: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Callegato nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@callegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
2: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoid. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
3: Christina.

Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. En ook deze dinsdag is weer zachtjes richting avond verdwenen. Bedankt om even met ons mee te reizen richting 5 uur bij onderweg. Nog een rustige avond en tot morgen. En zometeen na 5 uur zit Stijn Jacobs in de

0: Christina Nieuws.
1: Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt en de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones al niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laagdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
2: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
1: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is dus niet genoeg. De reacties op het nieuws rond Margriet Hermans blijven maar binnenkomen, onder hen ook veel BV's. Margriet Hermans heeft een zeldzame, agressieve kanker en zou niet meer kunnen genezen. Ook Luc Appermond wenst daar veel sterkte toe.
3: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
1: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet Hermans. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, heeft een jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, ook een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven oprekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
1: Dan wordt er normaal gezien over de centenindex gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volgende

iets over vijf op deze dinsdag 19 mei. Welkom bij Christina. En we begonnen net met onze nieuwe nummer 1 in onze bangelijke 40. Ons hitparade iedere zaterdag tussen 2 en 4. Want sinds afgelopen zaterdag staat Alex Warren met Fever Dream op nummer 1. Maar geen nood, voor de rest hebben we nog andere fijne muziek hier bij ons.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina,

kan nog steeds naar hem gaan kijken in de Johan Cruijff Arena of Arena A, zoals die noemt in Amsterdam. Harry Styles en Parcher van begin dit jaar. Offenbach, Miles Away, die komt nog even langs na deze echte belpopclassic van de jaren 80. Twee Belgen en Lena.

0: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
3: Bosmans slaapcomfort.
4: Christina.

90 had je heel veel muziekstijlen, met onder andere ook de Euro House. En daartussen fietste deze man met veel plezier en zijn hits Remember the First Time, Simply Red. Benson Boone, die is

muziek met een hele mooie boodschap van Queen uit het midden van de jaren 70. You're My Best Friend. De volgende zangeres die gaan we live aan het werk zien tijdens de halftime show van het WK in Amerika. Samen met Madonna en BTS.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een loodinzameling in het buurtzorghuis van Wiekevorst op donderdag 21 mei van 18 uur tot 20.30 uur. Iedereen die een goede gezondheid verkeert, komt in aanmerking om bloed te geven en zo je medemensen te helpen. U kan best op voorhand een afspraak maken via rodekruis.be.
2: Christina.

wat te zeggen. Een dollar, dat is het begin van 1 miljoen. En dat weet ook deze Ello Black. De man die samen zong met Wake Me Up en Avicii. Hathaway Live, de jaren 90, die gaan we zo dadelijk nog een keer uit het archief van Christina halen. Dit is nieuw werk van Olivia Rodrigo. Drop That.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de voordelen die ze nog geven aan hun leden. Dat staat in zijn grote hervormingsplan. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
3: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet in steken.
2: Onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
4: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
2: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe.
5: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
2: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter, Céline, blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet. En de Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Arendsman. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minimaal rond 12 graden. Morgen af en toe buien, namiddag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en dan kan het ook tot 26 graden worden.
1: Christina.

18 Amsterdam, dat zullen ook heel veel Harry Styles fans kunnen zeggen. Want afgelopen zaterdag is hij begonnen aan zijn residency van 10 nachten op een rij in de Johan Cruijff Arena. Met als special guest uit Zweden, denk ik. Ja, Robin, ook zeker de moeite. Hier zijn Whispers, It's a Love Thing.

gewerkte versie van die 90s classic van Faithless Insomnia. Nu met aan de vocals Bebe Rexha, No Religion. Dit is ook een beetje een remix. Kygo en Whitney Houston.

0: we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

Ze gaan samen met Shakira en Madonna optreden tijdens de finale van het WK 2026. En dan hebben we het over voetbal. Deze BTS, want voor de eerste maal is er een halftime show. Dus tijdens de rust heel veel entertainment, misschien minder analyses. BTS met hun nieuwste single Swim. Zo dadelijk hebben we nog Jugel, David Guetta, Think of Me hier op dinsdagavond. Maar eerst Enrique Iglesias, Love to See You Cry.

ze er nog steeds spijt van hebben, zo'n 40 jaar na datum, Fra Lipolipi. And it shouldn't have to be like that. Mocht het jouw verjaardag zijn, gefeliciteerd. Hier is voor jou speciaal Katy Perry en Birthday.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.

Wat een stem, deze man Joe Cocker. Hij is helaas niet meer bij ons. Simple Things, ja, daar wordt een mens nu eens heel blij van. En dat blij gevoel zullen we aan het werk zetten met een beetje dansbewegingen. Daarvoor hebben we ideale soundtrack voor jullie. Another en 54 Ultra. Dit zal de zomer van 2026 zeker kleuren. Talk to you.

Soms vergeten we hoe goed deze Ellie Goulding is. Zowel solo als met andere artiesten. Something in the way you move. De klok van 7 uur is in zicht. Dat wil zeggen dat ik stilaan afscheid van jullie ga nemen. Maak er nog een hele fijne avond van hier bij Christina. En tot later.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Ziekenfondsen moeten mogelijk snoeien in hun voordelen. Dat staat in het grote hervormingsplan van de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
3: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet in steken.
2: Ook onder meer acupunctuur zou dus niet meer worden terugbetaald. En een dodelijk ongeval in Vraassenen in Oost-Vlaanderen. Een schoolbus botste op een kruispunt en kantelde. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte ook lichtgewond. Op de bus zaten geen kinderen meer, die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. Het alternatief voor de centindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
2: Dan wordt er normaal gezien over de centenindex gestemd in de Kamer. De Russische president Poetin is in China. Hij zal er onder meer zijn collega, president Xi Jinping, ontmoeten. Rusland en China zullen het vooral hebben over hoe ze hun samenwerking kunnen verbeteren. Het staatsbezoek zal in totaal 2 dagen duren. Vorige week bracht ook Amerikaans president Trump al een bezoek aan China. De Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Aresman. In het klassement blijft de Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en kan het nog tot 26 graden worden.
1: Every second, every heartbeat. Christina.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistondenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Het is te duur, maar ook niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aan gegeven worden, zegt Jury Thijs van Greenpeace.
4: Dat betekent dat we dat openbaar vervoer toegankelijker moeten maken, betaalbaarder. En een van de belangrijkste zaken daar is bijvoorbeeld één ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
3: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Een dodelijk ongeval in Vraassenen in Oost-Vlaanderen. Een vrachtwagen botste tegen een schoolbus op een kruispunt. Daardoor kantelde de bus. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte ook lichtgewond. Op de bus zaten geen kinderen meer, die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. En er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Genee gezegd in het parlement. Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het moet er vooral voor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op zo'n 66% van de bevolking. Het doel is 70%. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en kan het tot 26 graden worden.
5: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Het is te duur, maar ook niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aan gegeven worden, zegt Jurie Thijs van Greenpeace.
2: Dat betekent dat we dat openbaar vervoer toegankelijker moeten maken, betaalbaarder. En een van de belangrijkste zaken daar is bijvoorbeeld één ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
1: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Gené gezegd in het parlement. Om hoeveel geld het precies gaat is nog niet duidelijk. Het moet er vooral voor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op zo'n 66% van de bevolking. Het doel is 70%. En de NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen, als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vanavond en vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.
0: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
3: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
4: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens één operatie zal moeten ondergaan.
3: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
4: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen. Goed voor bijna 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt al maar aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet.
5: Deze groei is het resultaat van jarenlange beleid ter ondersteuning van zelfstandigen, zoals een beslissing een paar weken geleden over de moederschapsverlof, tot de mogelijkheid om 15 weken te nemen voor een zelfstandige moeder, zoals een werknemsters. Dus de cijfers zijn goed en zij onderstrepen het belang van zelfstandigen.
2: Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft trouwens stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.
0: Christina, more music.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
2: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
3: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens één operatie zal moeten ondergaan.
2: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
3: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
1: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon en tot 26 graden dan.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Deurne in de provincie Antwerpen is vanavond een brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de lokale politie. Eén bewoner raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. Dat wordt nu verder onderzocht. In de play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt, net als de andere ploegen in play-off 2, geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon dan en tot 26 graden.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look. Christina.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina, more music.